0: het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.

0: Ondernemermeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.

0: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

Radio Sea Breeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde. She's crazy like a fool.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Music Memories met Mark Bodegraven. Elke week de beste muziekherinneringen op Seabreeze AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
13: Radio Seabreeze, 1098 en 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Netbeheerders willen honderden miljarden euro's gaan investeren om het overvolle stroomnet uit te breiden, maar experts noemen dat deels weggegooid geld. Volgens deskundigen moet het huidige net veel slimmer gebruikt worden. Een voorbeeld is een nieuwe netbewuste wijk in Arnhem, waar huizen een veel lichtere stroomaansluiting krijgen en waar pieken slimmer worden verspreid. Minister Boekholt wil dat dit netbewust bouwen vanaf 2028 de standaard wordt in Nederland. In de Amerikaanse staat New York is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een snelle toename van het aantal mazelengevallen. Gouverneur van de staat wil met deze maatregel sneller testen en vaccineren om de uitbraak in te dammen. In de hele Verenigde Staten zijn inmiddels bijna 4000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal in 30 jaar. Volgens de gezondheidsdiensten is de dalende vaccinatiegraad de belangrijkste oorzaak van de landelijke uitbraak. In het Spaanse Barcelona hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de aanhoudende wooncrisis in het land. De betogers eisen lage huren, meer betaalbare woningen en een betere bescherming tegen huisuitzettingen. De actie maakt deel uit van een breder landelijk protest. De Spaanse premier Sanchez kondigde vervroegde verkiezingen aan nadat het parlement zijn plannen om de woningnood aan te pakken wegstemde. Op Amerikaanse openbare scholen is een recordaantal van bijna 12.000 boeken verboden. Dat meldt mensenrechtenorganisatie Pan America. Vooral in de conservatieve staten Texas en Florida worden de boeken over onderwerpen als ras en gender massaal uit schoolbibliotheken gehaald. Opvallend is dat scholen steeds vaker AI-software inzetten om boeken te controleren, wat leidt tot een sneeuwbaleffect. Onder meer tientallen titels van de bekende auteur Stephen King zijn er nu verboden. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakbouw.

0: Radio Seabreeze t-shirts.
1: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
0: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
1: Ga dus snel kijken en bestel.
0: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
2: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal. Because he was poor. But he refused to accept his fate. And today, his honor has been restored.

0: het nieuws van 7 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Martin.
12: Hallo Martin.
13: Hallo. Hallo. Zeg mannetje van.

Christopher Cross met All Right uit 1983. Right Like the Wind is het bekendste nummer van deze Texaan. Maar dat was geen hit bij ons. All Right haalde de top 40 wel. Net als Sailing. Martin's Music Show. Dinsdag, goedemorgen.

smarten van kampen, maar lieke follow, de koos, kier, de ballen.

Het is een beetje een zielige, maar toch leuk dat hij weer eens voorbij kwam. Left Side was dat uit 1975. Tessie, I love you. Bert Finger hadden we daarvoor uit 1970. Come and get it. En de eerste was uit 1978. The Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky. Deze show is mogelijk gemaakt door de inspanningen van het platenkopend publiek. Martin's Morning Music Show, door tot 8 uur.

2000 van de 20e eeuw. De eerste was van Davy Jones. Dat is niet dezelfde als van de Monkees. You Go Your Way uit 1967. Johnny Burnett, daarna met Dreaming uit 1960. En BZN als laatste, toen ze nog heel anders klonken. Every Day I Have to Cry was een hit in 1969. Zowat 7:30 AM 1395.

Heerlijke muziek aan de wind. Uit de gouden jaren 80. De Four Tops was de laatste. Don't Walk Away uit 1982. Rebels hadden we daarvoor met Girlfriend uit 1988. En de eerste was een wonderschone, zijn enige hit. Snowy White met Bird of Paradise uit 1984. Dit is je dagelijkse portie. Gauw aan.

Het komt in de beste gezinnen voor. Level 42 was dat met Running in the Family uit 1987. De Beach Boys hadden we daarvoor, Barbara Ann uit 1966. En de eerste van de laatste die was van Yvonne Elliman. Love Me uit 1977. Ik heb nog een Engelse postcode voor je. In Londen, E17, It's Alright uit 1994. En Andrea uit Italië. Hun enige hit, I'm a Lover uit 1986. Dank voor de klandizie.

0: met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
13: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
10: nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
15: En dan nu eruit. Vandaag met Milko.

0: Heerlijk geluid uit Utrecht, want daar kwamen ze vandaan, de groep Cadans. Onder leiding van Frans Bakker en uitgebracht in 1989. De dagen dat ik je vergeet. Nou, wij vergeten jou in ieder geval niet. En wij zorgen elke dag weer voor de gevarieerde muziek hier op Radio Cyberis. Dank aan collega Martin van Kampen. Maar vrienden, het is dinsdag. We moeten weer aan de slag. En dus...
1: Good morning, good morning. Sunbeam for silk smile through. Good morning.
0: Het is alweer vandaag dinsdag 6 oktober 2026. En zoals je van ons gewend bent, het programma draait tussen 8 en 9. Met om 20 over 8 de opgave Morgenster. Half 9 de oude nieuwsfeitjes door de decennia heen. En 20 voor 9, dan krijg je de uitslag van de Morgenster. Heel veel lekkere muziek, gauw ouwe, nieuwe, het kan allemaal door elkaar heen. Maar we gaan eerst naar 1978. Een man die eigenlijk een beetje opvolger was van Frank Sinatra. Zo wordt hij wel genoemd. Barry Manilow. En dit is I Write The Songs. Goedemorgen en leuk dat je luistert.

0: grote der aarde hebben het gezongen. Natuurlijk Frank Sinatra, Elvis Presley en ook onze eigen Herman Brood. Maar dit was de uitvoering uit 1970 van Samantha Jones. Heerlijk om bij wakker te worden. Straks gaan we de opgave van de morgenster doen. Ik zou vast pen en papier bij de hand pakken, zodat je lekker mee kan doen. Zo rond 20 voor 9, dan gaan we de uitslag bekendmaken van de morgenster. En draaien we ook een plaatje van de morgenster. Maar eerst een plaatje van Peter en Gordon. Terug naar 1965. En dit is True Love Ways.
1: Just

0: En we zijn weer op zoek naar de morgenster van deze ochtend. En we zoeken een zangeres die geboren is op 6 maart 1947 in Bradford. En het is natuurlijk een Engelse zangeres. En haar eigenlijke naam is Pauline Matthews. In de late jaren 60 werd ze bekend als soulzangeres. En ze was de eerste Britse zangeres die bij het soul label Motown onder contract kwam. En vanaf 1973 was de protégé van Elton John. En vanaf 1984 richtte ze zich tevens op te acteren in West End musicals. En vanaf medio jaren 90 vormt ze een duo met Camilla Lugin, met wie ze voornamelijk in Britse snabbelcircuit optreedt. Nou, welke Engelse zangeres zoeken wij? Straks rond 20 voor 9, dan krijg je de oplossing. En dan draaien we ook een plaat van deze Engelse zangeres.
1: Seabreeze AM.
2: Eruit.

0: Twee platen uit 1975. De eerste was van de Walker Brothers van het album No Regrets. En daarvan hoorde je de titelsong. En deze die je zo net hoorde van de Rubettes. En die heet Little Darling. En dat brengt ons bij de oude nieuwsfeitjes. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag heb ik in de oude kranten van 6 oktober gesnuffeld. In 1866 is de eerste treinroof in de Verenigde Staten. In 1927 gaat de eerste sprekende film, The Jazz Singer, in première. Dan 1973, de aanvang van de Yom Kippur-oorlog. Egypte en Syrië vallen in een gecoördineerde actie Israël aan op de dag dat het belangrijkste Joodse religieuze feest wordt gevierd. 1981. In Cairo wordt de Egyptische president Anwar Sadat door islamitisch fundamentalistische militairen neergeschoten tijdens een militaire parade. In 1981 stort een Fokker Fellowship F-28-4000 vliegtuig neer als gevolg van een windhoos boven Moerdijk. Alle 17 inzittenden komen om het leven. Op de grond overlijdt één persoon, een getuige van de crash, aan een hartaanval. En in 1991 trouwt Elizabeth Taylor voor de 8e keer, nu met Larry Vertensky. Dit waren de oude nieuwsfeitjes van 6 oktober. Fijne dag en tot de volgende keer.

Ceylon van de Commodores. Natuurlijk met zang van Lionel Richie, de bekende zanger. Later ook nog eens als soloartiest heel lang doorgegaan. Maar we zijn nog steeds op zoek naar die morgenster. Ik had al gezegd, het was een Engelse zangeres. En in de late jaren 60 werd ze bekend als blanke soulzangeres. En kwam ze natuurlijk onder kracht van Motown. Want daar wordt veel soulmuziek ten gehoor gebracht. Heeft ooit nog eens een duet gehad met Elton John. Nou, wie zoeken we? Je hoort er straks naar deze van Celine Dion. Een opname uit 2002 van haar album A New Day Has Come. Dit is I'm Alive.

Summer Life van Celine Dion. Ja, ze heeft nogal wat gezondheidsproblemen gehad de laatste tijd. Maar maakt ondertussen weer optredens en heeft mooie concerten in Parijs. We zijn toe aan de uitslag van de Morgenster, want daar zit je waarschijnlijk op te wachten. Wij zoeken namelijk die Engelse zangeres Kiki Dee. Had je dat goed? Applaus. Ja, zeker weten. Maar ik denk dat de meesten het wel goed hadden. En natuurlijk gaan we een plaatje van Kiki Dee draaien. We gaan terug naar het jaar 1974. Toen bracht ze een mooi album uit. En die heette Loving and Free. En een van haar mooiste songs, vind ik wel, is toen uitgebracht. Dit is Amoureus, de Morgenster, Kiki Dee.

Twee platen achter elkaar die over 5 uur gaan. En 5 uur in de morgen. De eerste was van Jacques Dutronc uit Frankrijk. Il est 5 heures, Paris se veille. Ja, het is 5 uur en Parijs ontwaakt om 5 uur 's morgens. Volgens mij bruist Parijs 24 uur per dag. En de tweede van Every Day Child. It's 5 o'clock en dat kwam uit 1970. Nog één plaatje doen? Ach, waarom ook niet. Deze van El Martino. Uit 1967. En Blue Spanish Eyes.

Uit 1967, El Martino en Spanny Zeiss. En dat bracht ons bij het einde van de Ruit op de dinsdagmorgen. En natuurlijk draaien we dan weer die bekende eindtune van James Last Biscaya. Hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van het nieuws. Edebert Maatjes met zijn maatwerkende muziek, vriend en collega. En dit programma is er morgen weer. Ben ik er ook weer. Aria is er ook weer. Nieuwe muziek, nieuwe morgenster en ook weer oud nieuws. Bedankt voor het luisteren. Een mooie dinsdag. En geniet van mijn collega's. Dag.

0: van 9 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor twee typen kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote droneaanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker één persoon kwam om het leven en zes mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne vijf mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. Vier wereldpremières op één avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Ah!
10: Oeh, gaat het?
11: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker. Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
16: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
17: 5, 4, 3, 2, 1.
18: Tot 10 uur. Matwerk in de muziek. Presentatie Elibert Mathuis.
19: The greatest music ever made. Classic hits.
20: Seabreeze. Seabreeze AM.

Rock Robin and the Promise You Made. Het is dinsdag en dat betekent maatwerk in de muziek tot 10 uur bij je. En we kwamen eruit met Milko Roodnat. En ook dat was zeer heerlijk om naar te luisteren. We hebben trouwens afgesproken dat we samen een keer een programma gaan doen. Nou, we houden je op je hoofden. En wij gaan naar 1989. Ronan Keating and When You Say Nothing At All.

John Denver en Thirsty Boots. We gaan naar 1974 voor Nederlandstalig. Fungus. En nee, niet alle die willen te kaperen varen. Ik heb alle nummers van Fungus. En ik kwam tegen De Rijke Boer. Toen dacht ik, dat gaan we eens draaien.

Gekke Boer, een traditional van Fungus. En ook het arrangement is van Fungus uit 1974. En we gaan naar 1981. Misschien heb je hem gezien, For Your Eyes Only. De James Bond film met Roger Moore in de hoofdrol. En de titelsong werd gezongen door de Schotse zangeres Sheena Easton.

avondnummertjes buiten de paden van 60, 70, 80 gaan. Dit komt uit 2003, So Yesterday, van de Amerikaanse popzangeres Hilary Duff. Vorige maand is ze 39 jaar geworden. En wij gaan naar Duitsland, 1959-1960. Het orkest van Burt Kempfert en zijn orkest. En Freddie Quinn, die gitaren und das Meer.

was toch fan van Freddie Quinn. Hij werd thuis bij ons altijd heel veel gedraaid. Want mijn vader was een gigantisch fan daarvan. Ja, en je neemt er wat van mee tenslotte. We gaan naar 1981. Elvin Stardust, het nummer Pretend. Dat kennen we misschien wel. Het origineel is namelijk van Brenda Lee uit 1960. Pretend.

podia van de Britse zangeres Kim Wilde. Het werd als single uitgebracht in 1981. En we gaan luisteren naar Samba do Sol, Astrid Gilberto.

Astro Gilberto en Paolo Jobim. Samba do Soho. Ik heb alleen niet kunnen achterhalen wanneer het was. Ik weet dat ze ooit met James Last het nummer opgenomen heeft in 1986. Maar ja, misschien dat dit ook wel ongeveer die tijd was. We gaan naar Frankrijk. Voici la clé. Gérard Lenormand.

Bekend nummer, denk ik, voor iedereen wel. Vasile Clé, Gérard Lenormand. We gaan naar Nederlandstalig. Het goede doel. Ach, de eenvoud, natuurlijk.

Dit is het programma Maatwerk. Iedere werkdag, hoor. En dat wil zeggen werken, jongens, hoor. Maar iedere werkdag met Elibet Maathuis. Fijne knul. Ach.

74-75, een nummer uit 1993 van de Amerikaanse band The Connells. En ze komen uit North Carolina en zijn in 1984 opgericht. Je bent weer helemaal bij en ze treden ook nog steeds op trouwens. En we gaan naar de Partridge Family. I Think I Love You.

0: Partridge Family, I Think I Love You. En ik kijk eens op de klok. Het is bijna tijd voor de koffie. Koffiecompleet natuurlijk bij Tom Polderman. Ja, hij is er 7 dagen in de week met zijn koffie. En ik moet zeggen, het is wel heerlijk. En ik hou er ook wel van. En ik ben er ook wel graag aan toe nu. Ik ga een kopje koffie drinken. En ik wens jullie heel veel plezier. Morgen ben ik er weer. Tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. En die laatste plaat, die komt van Georges Sampier. Je weet het nog wel zeker.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radio nieuws op Radio Seabreeze. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor 2 type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 6 mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.

0: Hobbymeister.com.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
5: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
6: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
5: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
6: Ga dus snel kijken en bestel.
5: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
7: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En dan nu Koffie Compleet met Ton Polderman.
1: Ja, wel een hele speciale Koffie Compleet, luister vrienden. Want afgelopen weekend werd in Hilversum het 75-jarig jubileum gevierd van de Nederlandse televisie. Het is 75 jaar geleden, vrijdag 2 oktober was dat, dat de Nederlandse televisie voor het eerst begon in ons kleine kikkerlandje. En daarvoor ben ik naar Hilversum getogen. En ik heb met wat mensen in het publiek wat leuke interviewtjes gehad. En wat lekkere herinneringen van het grijze wijze verleden van vroeger naar voren gehaald. Daar kunt u straks naar gaan luisteren.

0: dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
1: Beste vrienden, ik ben hier op dit moment in Hilversum tijdens de televisiedagen. Het is dit jaar namelijk 75 jaar geleden dat de televisie begonnen is. Wie bent u?
2: Ja, Harm Borgman.
1: Kunt u zich voorstellen dat er geen televisie is in Nederland?
2: Nee, eigenlijk niet.
1: Eigenlijk niet meer, hè?
2: Nee, niet meer.
1: 75 jaar geleden is het allemaal begonnen. En toen hadden we van die hele grote kasten. Kunt u dat nog herinneren?
2: Hele kleine kastjes. Maar ik mocht je aan...
1: Ja, kleine buisjes, maar de kasten die waren heel groot.
2: Ja, de kastjes waren heel groot.
1: Zo'n beetje 800 tot 1000 gulden kostte die destijds.
2: Ja, dat was duur toen in die tijd.
1: Ja, ik weet niet hoe jong u bent.
2: 74.
1: Ik ook. En dat komt mooi uit. In ieder geval, wat een periode was dat. Heeft u de beginperiodes van de televisie nog meegemaakt?
2: Mijn eerste ervaring met de televisie was rond 1960.
1: Ja.
2: En dat was bij overburen, die hadden televisie en mochten we daar zondagsmiddags en zaterdagsmiddags kijken. Dat begon met de uitzending om 4 uur met de verrekijker.
1: Ja, moest je 5 cent meenemen, dan kreeg je nog glaasje drinken ook.
2: Nee. Dat
1: oh, wij wel?
2: Nee, dat was gratis. Dat was helemaal gratis.
1: Ja,
2: wat leuk. Met oudere mensen, die hadden zo'n 48, 43 centimeter beeldbuisje. Ja, dat was hartstikke leuk, tuurlijk. Maar je wist ook niet anders.
1: Nee, je wist niet beter, hè?
2: Nee, tuurlijk. Het was niks beter.
1: Nee. Als je nu vandaag de dag kijkt, we hebben bijvoorbeeld KPN op tv. Er zijn, ik geloof, 100 verschillende zenders die uitgezonden worden.
2: Ja, maar dan maar kleinerheid. Dan moet je op internet eens gaan zoeken.
1: Dat bedoel ik.
2: Ja, nou, dan moet je zien wat tv-stations daar zijn. Duizenden.
1: Dat bedoel ik. Oké, ik hoop dat u hier een fijne dag heeft gehad.
2: Oh, jawel, we zitten hier lekker even in de zon te genieten van.
1: Heerlijk, hè?
2: Heerlijk, ja. Toch.
1: Oké, ik wens u een fijne dag verder.
2: Ik wens jou veel succes.

0: het ook, hè.
1: Jaggedy jag, jaggedy jag. Jaggedy jag, jaggedy jag.
2: Jaggedy jag. Nou, luister vrienden, ik heb het al verteld. We staan nog steeds in Hilversum, waar het afgelopen weekend 75 jaar televisie gevierd werd. Wie bent u?
3: Ik ben Martin.
2: Dag Martin, 75 jaar geleden, dat was er voor het eerst televisie eigenlijk. Kunt u zich nog voorstellen dat we geen televisie meer hebben?
3: Nee.
2: Nee, hè?
3: Nee, hè?
2: En vandaag de dag hebben we 100 netten, denk ik, op tv.
3: Ja, eigenlijk te veel, hè?
2: Eigenlijk te veel, maar ze zijn er wel.
3: Ja, ze zijn er wel, ja. Ja, ik heb nog één zender meegemaakt, dus één tv-zender.
2: Dat bedoel ik, ja.
3: Dus dat heb ik nog meegemaakt.
2: En hoe geldt dat voor u?
4: Ja, voor mij precies hetzelfde.
2: Ja, wat vond u de leukste tv-programma's vroeger?
4: Ja, er was zoveel leuk. Doris was leuk.
2: Leuk, hè?
4: De Fabeltjeskrant was leuk.
2: Ja.
5: En Margen weet ook nog Zwiebertje en Q&Q.
2: Dat geweldig, hè?
5: Ja. En Mies Bouwman en zo. Ja. Allemaal uit de oude
2: doos. Open het dorp.
5: Ja, over het dorp. Ja, allemaal uit de oude doos. Hartstikke leuk. En ja. Nu heb ik het in de Max gelezen. Ik dacht, nou, misschien gaan we nog 's middags nog eventjes.
2: Nou, hartstikke leuk. Ja. Wat vindt u van de huidige televisie?
5: Ja, er zijn zoveel zenders. Vroeger vond ik het ook heel erg leuk. Het is erg veranderd. Ja. Jongelui kijkt niet meer zoveel televisie, allemaal digitaal op de telefoon en op de computer. Dat is de trend, hè?
2: Het is eigenlijk meer voor de ouderen tegenwoordig, hè?
5: Ja, ze kijken wel, maar dan op een mobieltje en op de tablet en op de computer. Dat is zo, er is eenmaal zoveel keuzes tegenwoordig.
2: Vind je het gezellig hier in Hilversum?
5: Anders was ik hier niet, anders stond ik hier niet.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen.
5: Ik heb mijn auto, wij komen uit Assendelft-Zuid. Ik heb mijn auto geplaatst hier bij Hilversum Noord, vlakbij mijn zoon. En we zijn hier over de bruggetje heen gaan lopen. En hier loopt er zo gauw naartoe. En we boffen met het heldere weer. Hè?
2: Maar willen we nog meer, hè?
5: Zeker weten. Ja, ik ga weer verder. Succes.
2: Prima. En ik ook, hè?
5: Ik ben mannen.
2: Dan. Dat is vrienden, zoals hier komen.

0: Luister vrienden, zoals ik al eerder verteld heb, we zitten in Hilversum het afgelopen weekend op het Mediapark in Hollywood. En ja, het is hier geweldig, want laten we eerlijk zijn, 75 jaar televisie wordt hier gevierd. Wie bent u?
1: Wilco de Grote.
0: Dag, en wat vindt u ervan, 75 jaar televisie?
1: Ik vind het geweldig. Ja, mooi om te kijken en alles even zien hoe het achter de coulissen ook gaat.
0: Ja, ja, precies. Ja, u heeft veel leuke dingen gezien?
1: Ja, onder andere Max en achter die mannenklus in de Wening. Hoe heet die ook alweer?
2: Wie?
1: Beste mens, de slimste mens.
0: De slimste mens heeft u ook gezien?
1: Lief?
0: De slimste mens heeft u gezien, zegt u.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk.
1: Ja, ja, leuk.
0: Kijkt u er vaak naar?
1: Ja, lief. Ja.
0: Kijk, ja?
1: Ja, ja, ja. En ook wat er achteraan komt. Dat is er ook alweer raar.
0: Ja, ik kan wel, ja. Ik weet niet wat er allemaal precies zit, maar...
1: Nee, ik vind het heel mooi, ja.
0: Oké. Okay. Als u terugkijkt op 75 jaar televisie, u heeft er ook wel de nodige jaren van meegemaakt, denk ik.
1: Ja.
0: Wat vond u vroeger de leukste programma's?
1: Nou, ja, Tapipo, hè.
0: Papa Pipo?
1: Ja, en Vars Monsieur.
0: Ja, ook leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: Zeker.
1: Ja, Vars Monsieur heel goed.
0: Ja, dat is heel lang geleden.
1: Ja, ja, dat is heel lang geleden. Maar vond wel leuk.
0: Met Ted de Braak onder andere.
1: Ja, ja, ja, zeker.
0: Ja, een grote snor. Ja, hij was ook lid van de snorrenclub, wist je dat?
1: Ja, had ik vroeger ook, hoor.
0: Had u wat ook een snor?
1: Ja,
0: even. Zou je nou niet meer zeggen?
1: Nee, maar had ik hem wel. Vraag aan maar, zijn we er nog?
0: Had hij een snor?
2: Ja, en een baard.
0: En een baard?
2: En een baard, ja.
0: Ja, geweldig.
2: En een baard.
0: Oké. Okay. Ja.

0: We gaan nog even naar enkele andere mensen toe. Hallo mevrouw, wie bent u?
1: Ik ben Charlie Simmons.
0: En wat vindt u ervan, 75 jaar televisie?
1: Ook geweldig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waar komt u vandaan?
1: Zwalme.
0: Zwalme, waar ligt dat ook alweer?
1: Roermond.
0: Bij Roermond, ja. Ja, daar kunt u helaas Radio Sybaris niet in de ether ontvangen. Wel via internet. Televisie, wat betekent dat voor u?
1: Veel prettige uren, veel aangename uren.
0: Ja, wat zou het leven zijn zonder televisie?
1: Denk dan meer dat je gaat lezen en zowat, spellen doen en zowat.
0: Vroeger deden we dat, hè?
1: Ja, vroeger wel.
0: In onze jeugd.
1: Ik doe dat ook nog.
0: Kan ik rustig zeggen.
1: Ja, ik doe dat ook nog.
0: En u?
2: Ik doe veel lezen.
0: Veel lezen?
2: Ja.
0: Dat is ook belangrijk.
2: En ik kijk vaak tv op de televisie. Via de computer. Ja,
0: precies. Niet eens via de gewone televisie?
2: Nee, niet zo vaak, nee. Omdat de televisie is bezet door de dames.
1: Wij kregen altijd de schuld.
0: Het is wat, hè?
1: Ja.
0: Oké, ik hoop dat u verder een fijne dag heeft hier.
1: Ja, tot
0: prima.
1: Nu toe wel.
0: Tot de nieuwste.

0: Ik zei het al, luister vrienden, ik zit nog steeds hier gezellig in het mooie Hilversum, in Hillywood wordt het ook wel genoemd. En Hillywood, dat is toch een heel apart gebeuren hier, want er gebeurt hier in het pand van Omroep Max. Ze zitten op een ander pand trouwens, als ze in het verleden zaten. Omroep Max, dat is een zender die eigenlijk een beetje dezelfde soort muziek uitzendt als Radio Seabreeze. Ik zit hiernaast...
1: Bert van Galen uit Amsterdam.
0: Bert van Galen uit Amsterdam, heel mooi. Dan kun je ook naar Radio Seabreeze luisteren in Amsterdam.
1: Heb ik wel eens gedaan via internet.
0: Kan ook via de Middengolf, de 1098 kHz en de 1395. Ja. Komen we in Amsterdam ook door, leuk hè?
1: Heel goed, en een uniek geluid.
0: Een uniek geluid, ja zeker weten. Radio Seabreeze is hier te gast op het ogenblik en 75 jaar televisie wordt hier gevierd. Hoe vindt u dat?
1: Een hele goede zaak. En 75 jaar is natuurlijk een hele lange tijd.
0: Ja.
1: En je merkt wel natuurlijk dat de tv heeft natuurlijk in al die levens van Nederlanders zo'n belangrijke rol gespeeld. Dat eigenlijk iedereen het wel prachtig vindt om dan terug te blikken wat nou de mooiste programma's waren.
0: Ja.
1: En het heeft mij niet verbaasd dat het programma Swiebertje als meest populaire programma uit de bus is gekomen.
0: Voor mij ook.
1: Dat is, dat was zo'n fantastische serie. Ik heb er wel zoiets bij van, moet je dat nu nog terugkijken?
0: Wat mij betreft wel.
1: Ik ga het ook terugkijken, maar ik denk dat er ook wel mensen zijn die denken, nou, alle waardering voor Joop Doderen en Riek Schagen en Malle Pietje en noem maar op. Maar je merkt wel, die series van toen de tijd, die waren zo langzaam. Dat je bijvoorbeeld eerst het liedje werd gedraaid. Van hey, hier komt Swiebertje, malle Swiebertje. Dan zag je daarna dat Swiebertje in de meeste gevallen naar de keuken van Saartje liep. Dan keek hij door het raam. Dan sloop hij naar binnen. En voordat de eerste zin viel, en je kan het nakijken in de schatkamer van de Omroep, was je vaak al 4 minuten verder. Nou, dat zou in deze tijd in geen enkel programma gebeurt dit meer. Dus ik denk, is het nou zo dat we in die jaren dat alles veel sneller en sneller moet?
0: Ja.
1: Dat vind ik heel apart. Dat je denkt, nou zijn we op dat gebied toch veranderd? Ja, ik moet zeggen, ik ben zelf een slecht voorbeeld. Want ik kan ook moeilijk stiltes laten vallen. Ik heb ook snel dat het allemaal snel, snel, snel moet.
0: Ja.
1: En dan denk je, waarom nou eigenlijk?
0: U doet ook iets aan radio, begreep ik, hè?
1: Ja, ik zit bij Studio DM in AT5 in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik zit nog bij een regionale zender. En ik probeer zoveel mogelijk zenders te volgen. Maar ja, er is tegenwoordig zoveel op de radio. Dat is haast onmogelijk. Maar ik doe mijn best. Want ik vind radio altijd een fascinerend iets.
2: Vandaag met Tom Polderman.

0: begreep ik, hè?
1: Ja, ik zit bij Studio DM in AT5 in Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik zit nog bij een regionale zender. En ik probeer zoveel mogelijk zenders te volgen. Maar ja, er is tegenwoordig zoveel op de radio. Dat is haast onmogelijk. Maar ik doe mijn best. Want ik vind radio nog altijd een fascinerend iets.
0: Als je maar wel Radio Seabreeze volgt.
1: Dat volg ik af en toe. Kijk, en er zijn gelukkig nog veel zenders die het zeezendertijdperk hoog in het vaandel houden.
0: Wij bijvoorbeeld?
1: Jij, Ton
0: ja.
1: Polderman.
0: Ja.
1: En ik ben 31 augustus nog bij in Hoek van Holland geweest. Daar was natuurlijk weer de herdenking van 31 augustus 1974. En dan merk je dat al die mensen die daar rondlopen, dat zijn natuurlijk allemaal sterk vergrijsde koppen, dat toch die datum van 31 augustus 1974, dat zo enorm veel indruk heeft gemaakt, dat raak je nooit meer kwijt. Dat is gewoon een bepaald, ja, trauma vind ik een moeilijk woord, maar in ieder geval, het is net alsof dat toch wel een bepalende dag is geweest.
0: Ja, datzelfde geldt voor die televisie natuurlijk.
1: Eigenlijk ook, ja.
0: Ze vieren hier in Hollywood vandaag dat 75 jaar geleden is.
1: Ja, nou ja, en natuurlijk ook als je kijkt naar de geschiedenis, hoe dat ooit allemaal is begonnen. En de liefde waarmee in het begin die tv-uitzendingen werden gemaakt. Maar ook hoe snel eigenlijk het Nederlandse volk zo'n tv thuis wou hebben. Want als je de prijs van een tv-toestel, dat was voor veel mensen 3 maanden werken. En er was niemand die zei, oh nee, dat doe ik sowieso niet. Er waren eigenlijk heel weinig mensen die begin jaren 60 iets hadden van, ik wil geen tv. Dat waren er niet veel, want dat was toch een, ja, dat was, nou ja, net als een ijskast. Iets wat je gewoon in je woning moet hebben. En ja, iemand die geen tv hebt, en die kom je toch wel eens tegen, dat vond ik vroeger altijd een beetje merkwaardig. Tegenwoordig ben ik daar wat genuanceerder over gaan denken. Maar een tv hoort er gewoon bij natuurlijk.
0: Ja, u hebt groot gelijk. Hey, ik hoop dat u een hele fijne dag hebt hier in Hilversum.
1: Ja, ik weet nou heel veel succes. Wanneer wordt het uitgezonden? Want ik wil graag...
0: Ga ik u zo meteen vertellen.
1: Oké. Maar Radio Seabreeze, nou een fantastische zender. 1395 AM.
0: En
1: 1098 AM.
0: En radioseabreeze.nl, hè?
1: Zaten jullie vroeger nou ook op dat schip bij Harlingen? Of haal ik nou dingen door elkaar? Dan haal ik dingen maar... Maar in ieder geval leuk je gesproken te hebben.
0: Oké, een hele fijne dag verder.
1: Dank u wel.

0: beste vrienden, ik zit op dit moment in een opnamestudio van BNL op zondag. Dat is wel heel bijzonder, want door hier komt normaal gesproken een programma vandaan. Wie bent u?
1: Ik ben Christa Melinde.
0: Waar komt u vandaan?
1: Maarsen.
0: Maarsen, wat leuk. Kunt u ook naar Radio Sybris luisteren trouwens. 1098 kilohertz in de middengolf. De ouderwetse middengolf zoals vroeger was. Hoe vindt u het om hier in deze studio te zitten?
1: Heel leuk, maar de hele dag is leuk. Want er zijn overal open studio's. Het museum is heel mooi met allerlei films van vroeger. En bijzondere momentjes in de wereld. En het is hartstikke leuk om het gewoon allemaal bij elkaar te zien.
0: Ja, ik kan me voorstellen.
1: Het is goed georganiseerd.
0: Het is in het kader van 75 jaar televisie. Dat is natuurlijk heel erg lang geleden. In uw jeugd, toen hadden we nog niet zoveel televisie, hè?
1: Mijn opa, die woonde boven ons en die had een televisie. En ik weet ook dat hij in 1968, toen was ik 14 jaar, kreeg hij een kleuren televisie.
0: Het is wat, hè?
1: En toen kregen wij de zwart-wit van opa beneden. Dus wij hadden alleen maar woensdag en zaterdag de mogelijkheid, als opa het goed vond, om naar de kinderprogramma's te kijken. Maar opa die genoot daar het meeste van, snap je wel?
0: Die vond het leukste.
1: En opa die keek ook in zijn eentje Fabeltjeskrant. Want dan hoorden we hem lachen als er iets geks was gebeurd. Ja. Maar onder het eten kregen wij geen Fabeltjeskrant.
0: Nee, hè? En welke tv-programma's van vroeger kunt u zich nog herinneren?
1: Zwiebertje. Ja. En die meneer met die krentenbollen in een, in een koffertje. En
0: Er zijn best veel, hè?
1: Ja,
0: hoewel niet eens zoveel. Maar.
1: Nee, wij waren veel aan het buitenspelen. Wij waren een familie met zwemmers en hollers en het strand. En,
0: U bent hier gezellig bij het 75-jarige jubileum van de televisie. Ja. Wat heeft u allemaal voor bijzonders gezien al?
1: Sowieso de massa mensen die erop afkomt.
0: Zijn er vele?
1: Ja, maar ik zit niet op André van Duin te wachten. Die zie je elke dag op tv.
0: Ja.
1: Dat hoeft niet meer. Maar gewoon de leuke dingen die ze laten zien van vroeger. En dat geeft me ook weer een beetje hoop. En je hoeft niet de hele dag op je mobieltje te kijken. Kijk maar om je heen. Want er gebeuren nog steeds leuke dingen.
0: Vind ik ook. Ik wens u een hele fijne dag verder.
1: Dank je wel. Put your radio on.

0: Geweldige muziek en een geweldige plaat, langste vrienden. Je wel uit de grijze wijze verleden. U zult het wel gemerkt hebben, maar Koffie Compleet komt vandaag eigenlijk volledig vanaf het Mediapark in Hilversum, waar de afgelopen zondag een groot feest gevierd werd. Namelijk het 75-jarig jubileum van, hoe kan het ook anders, de Nederlandse televisie. En ik hoop dat u het leuk vindt dat de programma's daar, het programma Koffie Compleet daar in hoofdzaak opgenomen is met een heleboel luisteraars. En ik kan alleen maar zeggen, het was beren gezellig.
1: De hits van toen, de radio van nu.
2: More music, more fun! Koffie Compleet.

0: beste vrienden. Ik kom hier enkele mensen tegen in Hillywood. Die komen uit Soest. Dat is niet zo ver vandaan. Uit Hillywood vandaan, uit Hilversum. Wie bent u?
1: Ineke Smits.
0: Ineke Smits, u komt uit Soest, zegt u. En u loopt hier gezellig bij 75 jaar TV. Wat kunt u zich het meest herinneren aan 75 jaar TV?
1: Dat we net een televisie kregen. Dat het eentje was met een hele grote bult aan de achterkant. En dat we keken naar Barend de Beer.
0: Ah, dat was leuk, hè?
1: Ja, dat was leuk, ja. En ja, voor de rest weet ik er eigenlijk niet zoveel van.
0: U weet de rest niet meer zoveel?
1: Nee.
0: Die ene vrouw die loopt weg, die denkt, dat hoef ik allemaal niet.
1: Het is bang dat ze wat moet zeggen. Maar die heeft ook naar TV gekeken, ook naar zijn bult TV.
0: Ja, dat denk ik ook. En u, hoe staat het met u?
2: Bij mij gaat het prima.
0: Wie bent u?
2: Ik ben Ans de Boer.
0: Ans de Boer uit Soest. En ja? Ja, wat vond u het leukste aan de televisie vroeger?
2: Swiebertje.
0: Ja, ik ook.
2: Ja, nou, geweldig toch? En Pieper de Clown. En ja. Aisha Perel. Dat was in onze tijd.
0: Fantastisch, hè? En Meester Ed, het sprekende paard.
2: Oh ja, ook nog. Ja, ja, ja. Dat vond ik ook geweldig. Ja.
0: Hors is een hors, of course.
2: Ja. Alles nog zwart-wit, hè?
0: Ja, zo is dat. Er zijn hier nog veel meer mensen. Wie bent u?
3: Oh, kijk uit. Want
0: wie bent u?
3: Ik ben Hanneke Sevink.
0: Ook uit Soest?
3: Ik kom ook uit Soest, ja.
0: Nou, dat is geweldig. 1098 kHz in de middengolf. Dat is Radio Seabrief. Als u een ouderwetse middengolfzender radio heeft, kunt u ons nog via de middengolf ontvangen via de 1098 kHz.
3: Oh, nou, dat is toch mooi.
0: Leuk toch?
3: Ja, fantastisch.
0: Maar wat vindt u het leukste aan de televisie van vroeger?
3: Ja, net als we zijn zussen, dus we zijn dezelfde leeftijd. Dus ik keek wat zij ook keek. Dus als Subietje en Pieper de Kloon. En,
0: ja, precies.
3: Die
0: leuk toch?
3: Ja, geweldig.
0: Leuke tijden, er waren tijden om nooit meer te vergeten. Dat had u ook, denk ik.
1: Ja, en als het heel eng was, dan ging je achter de bank staan. Want dan leek het net of het minder eng was.
0: Kunt u zich misschien nog herinneren dat vroeger, want de televisie begon natuurlijk niet in Hilversum, maar in Bussum. In de Irene Studios, die daar stonden. En dat was in 1951. Dan kwam de televisie bij je thuis. En dan kwam er bijvoorbeeld een show van, wat zal ik zeggen, van welke artiesten waren er allemaal, leuke shows en dergelijke. Maar dan gingen de mensen daarvoor zitten en thuis en dan kleden ze zich netjes aan met een stropdasje en zo. Want ze dachten dat ze mensen van de televisie hun ook konden zien.
1: Ik kan me niet herinneren. Ik kan me wel herinneren dat er een keer zo'n 1 april gaf was. Dan moest je iets achter de kaarsen erbij zetten en dan zou je opeens kleuren tv krijgen.
0: Ja, dat was leuk, hè?
1: Ja, dat was leuk. Ja, dat was echt een hele goede mop. Ja.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, doe toch maar wel, want je weet me nooit.
0: Je weet het maar nooit. Oh, wie heeft die kaars neergezet?
1: Ja, ik weet niet meer, maar volgens mij hebben we toch stiekem die kaars neergezet.
0: U bent erin getuimd?
1: Ja, ja. Ja, ik was er heel jong, hè?
0: Ja, ik kan me voorstellen. Als u hier rondloopt in Hollywood, hè, op de Mediapark, wat vond u het leukste wat u gezien heeft?
1: Oh, eigenlijk weet ik het niet wat ik het leukste vond. Ik vond het allemaal wel grappig. Het hilarisch vond ik dat we in het treintje stapten. En dat we dachten, we gaan even lekker langs, overal langs. En toen na 2 tellen moesten we eruit, want we waren bij het eindpunt.
0: Het gaat snel, hè?
1: Ja, het ging snel, ja. Maar voor de rest, hebben we fotootjes lopen maken van allerlei dingen. De foto van de Max-gids, die was zo leuk. Wat hebben we nog meer gedaan? Ja, hebben we nog.
0: Vroeger hadden we natuurlijk de Trolls ook. En de Trolls die heeft heel lang dé zender van Nederland geweest, laten we eerlijk zijn. Op een gegeven moment is Trolls met de AVRO samengegaan. En toen heeft Max het eigenlijk een beetje overgenomen. Klopt dat?
2: Volgens mij wel, ja.
0: Ja, hè?
2: Ja. Ja, mijn vriendin heeft nog bij de AVRO gewerkt.
0: Oh ja? Ja. En die is weggelopen?
2: Nee. Die is er niet bij vandaag.
0: Oké. Hey, ik wens jullie heel veel succes vandaag. Een hele fijne dag verder.
2: Ja, kom maar.
0: Het is een gezellig groep hier.
1: Ja, we hebben toch ook.
0: Volgens mij zitten jullie constant te lachen.
1: Ja, dat klopt ook wel.
0: Oké.
3: Waar gaat het erom?
0: Dat is het belangrijkste wat er is.
3: Weet je, een zagrijnig achter de geraniums.
4: 10.

0: Ja, luister vriend, ik heb het al eerder verteld. Vandaag, we zitten hier in Hilversum. En Hillywood wordt het ook wel genoemd. En of je nou in Friesland woont of je woont in Utrecht of je woont waar dan ook.
1: Om de hoek hier.
0: U woont hier om de hoek, hè?
1: Ja, ik woon...
0: Wie bent u?
1: Ik heet Rob en ik vind het hier prachtig. En ik woon om de hoek. En ik vind het hier schitterend.
0: Je woont om de hoek hier in Hilversum?
1: Ja, ik woon hier om de hoek in Hilversum. Ja.
0: Fantastisch.
1: We kunnen het lopen, dus ja. We kunnen het lopen.
0: Wat vind je ervan, dat 75 jaar televisie?
1: Ik vind het hartstikke mooi, maar ik vind de programma's van vroeger vond ik eigenlijk veel mooier dan de programma's van nu deze tijd.
0: Ben je er helemaal met u eens?
1: Ja, en dat vind ik ook van de muziek, maar ik vind het ook met tv ook. Mies Bouwman en noem het allemaal op. Veel, veel leuker. Maar goed.
0: Ja, Hilversum, wat zegt de televisie van 75 jaar terug?
1: Wat zegt de tv? Ja, veel veranderingen natuurlijk. Heel veel digitaal. Ja.
0: Vroeger heeft u ook altijd gekeken?
1: Ja, vroeger. Juist vroeger.
0: In uw jeugd dat je bij de buurman op tv ging kijken, want we hadden zelf nog geen tv.
1: Ja, we hadden zwart-wit tv, maar we hadden twee zenders zijn we mee begonnen. En later nog drie zenders dan, maar de tv was eigenlijk veel beter dan nu. Nu word je doodgegooid met honderden zenders, maar er is er geen eentje bij waarvan ik zeg van dat is hem.
0: En als er wat is, dan is er bij drie verschillende zenders op één avond wat leuks.
1: Ja. Precies, ja, klopt. Ja. En vroeger had je Mies Bouwman, Fred Oster, Willem Ruis, de beste.
0: Ja. En Willem Duis.
1: Willem Duis.
0: De man die onze grote vriend Litouwers nog ontdekt heeft.
1: Oh, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Willem Duis.
0: Ja.
1: Ja, heet Willem
0: Duis. Willem Duis met zijn
1: goudvissenkom. Ja, dat was een prachtige tijd. Ja, absoluut. Ja, mooiere tijd. Dan, ja, ik vind het met tranen in mijn ogen. Ik vind het echt de mooiste tijd. Ik zou zo terug willen gaan. Wij gingen vroeger, mijn vader en mijn moeder, en voor de zaterdagavond maakten we echt tijd voor. Dan hadden we lekkere hapjes en een stukje kaas en kippenpootjes en zo. Ja, dat was echt top.
0: Fantastisch. Ik wens u nog een fijne dag hier.
1: Dank u wel, meneer.
0: Oké. Lekker luisteren, hè? Radio Seabreeze.
1: Ja, ik ga het zeker doen. Ja.

Dream, dream, dream. Ja, we dromen nog een eind weg, hoor. En ja, het afgelopen uur heeft u gezellig kunnen luisteren naar een special welke ik afgelopen zondag heb opgenomen op het Mediapark in Hilversum, luistervrienden, met heel veel luisteraars die daar speciaal naartoe kwamen voor het 75-jarig jubileum van de Nederlandse televisie. Ja, u heeft er ook allemaal wel een klein beetje gehoord, want de nummer 1 welke er gemist wordt op de buis, dat is toch wel de serie Zwiebertje. Wat zou het leuk zijn als er een omroep zou komen die Zwiebertje gewoon weer lekker terug zou brengen. Dat zou fantastisch zijn, denk ik. Oké, wat mij betreft, ik hoop dat u genoten heeft van het afgelopen uur. En morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En morgen hebben we het spelletje weer, hè? Ja, het spelletje, de vraag van vandaag. En dat wordt ook leuk. Ik kan alleen maar zeggen, een hele fijne dag verder en tot morgen. Daag!

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is John Stuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Parti Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
4: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
3: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
4: Topvoorzetramen.nl.
5: Adverteren op Radio Sybris gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosybris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sybris, een fluitje van een cent.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Daar zijn we weer!
8: Jongen,
7: wat een herrie,
8: weet
7: je? Wat een
8: herrie!
7: Koud, hè?
8: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
9: Oh, mijn schaaf, te gek! Echt wel heftig, hoor!
10: Landgenoten.
11: Binnen zonder kloppen!
12: Lekker stemmetje even overnieuw.
13: Binnen zonder kloppen!
14: Maar
13: waar is iedereen dan? Hallo!
15: Dit is Binnen Zonder Kloppen met Liebe Christ.
16: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
18: Kom op!

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Met dank aan de collega's die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je genieten van 3 handenvol internationaal product. We hebben ze weer gevonden in de hitlijsten van toen. En die garanderen een uur dat voorbij vliegt. Tippers en toppers, de meesten heel herkenbaar. Gemaakt door een gezelschap bestaande uit onder andere de Gypsy Kings, Laidback, Melrose, Lietse Hille, Jim Capaldi, Jonathan Edwards, Satou, Los Piratos, de Anita Kerr Singers, de Overlanders, S Club 5, Stixie en Sonja, Vincent, Young Idea en we begonnen de show met Rosanna Cash. Met de Tennessee Flat Top Box van de LP King's Record Shop uit 1987. Rosanna is de oudste dochter van Johnny Cash en zijn vrouw Vivian. De carrière van de dochter startte in 1978 en het allereerste hitalbum Seven Year Itch verscheen in 1981. Wat je net hoorde was haar 17e single. De Tennessee Flat Top Box was haar 7e nummer 1 in de country charts in Amerika. De tweede in de show is gemaakt door de Britse pop-rockgroep Vanity Fair met I Remember Summer Morning uit 1968.

In het eerste triootje non-stop hits van toen komen de Gypsy Kings met IIT uit 1995. Uit Londen, de Young Idea. En met hun derde single, Particular Situation, 1967. En nu eerst de zevenmansformatie Escort Fire. Bring it all back. Don't stop, never give up. The

De Europarade werd sinds mei 1976 uitgezonden door de TROS. En wat er hier van ons overgebleven is, de Europaradeplaats. Vandaag is die van het Zwitserse duo Stixi en Sonja. Met Das ist Weirich die Liebe. Het zingende Espa Sonja Truffer en Erwin Stixenberger komt uit Hedisau Appenzell. En startte hun carrière zo'n 20 jaar geleden.

triootje aan non-stop Nederlandse toppers hebben wel iets heel erg gestrikt met Chucky Dicky Boom Boom. De Groninger band Melrose onder leiding van Albert Gras en O uit 2003. En nu eerst Veronica DJ's Los Piratos en Na Na Na.

zometeen hoor je het Deense duo Laid Back and People, voorafgegaan door Jim Capaldi met That's Love, dat in 1983 op de 20ste plaats in de Tipperaren strandde.

0: Music.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: Yesterday. Yesterday.

In de derde triootje Classics Non-Stop staan gepland de Britse Overlanders met de Beatles cover Michel uit 1966. Vincent met de Rob de Nijs hit medley. En nu is de debuutsingle van de Amerikaanse volkszanger Jonathan Edwards uit Aitkin, Minnesota. Sunshine Go Away Today was zijn debuutsingle en vierde in 1971. Sunshine.

vijfde verjaardag. De kamer vol slingers. Cadeau dat al klaar lag.

volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op en oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man die in het donker wel durft

Op reserve staat de Good Old Summer van de Vocal Harmony Groep Anita Coursingers uit Tennessee. En deed van alles en nog wat op broadcastgebied voor onder andere WSM Radio. There's

afsluiten met instrumentale is van het Nijmeegse straatorkest Sertoe. Met medewerking van Antonius Hapt en de Tandenborstel Jive. Het bekende tv-deuntje van Veronica haalde in 1995 zelfs de vijfde plaats in de top 40. Rolle Wouters en meneer John deden 21 afleveringen de gekste dingen in de show. En het publiek werd verplicht nog diezelfde avond op vakantie te gaan. Onder andere, ze gooiden ook maar zakken meel, had ik gehoord. Met dit deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws. Gevolgd door Bart de Zwart en de Middle Breeze. Morgen om 11 uur is er weer een nieuwe BZK op Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, August Hanning, opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist, van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crises. Dat zei Eurocommissievoorzitter von der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het is de debuutsingle van de Britse soulgroep The Pasadena's, afkomstig van hun album To Whom It Concerns. En je hoort de tribute van The Pasadena's. Een hele goede.

gehad in een uur. En ditmaal Substitute van de Zuid-Afrikaanse meidengroep Cloud. En die verscheen in 1978 en werd een grote internationale hit. Het nummer is een cover van de gelijknamige song van de Righteous Brothers. Maar Cloud gaf er een eigen energieke pop-rock sound aan. Met de krachtige samenzang en het aanstekelijke refrein groeide het uit tot een van de bekendste hits van de groep. In Nederland bereikte de single de eerste plaats in de top 40 en bleef het een echte klassieker uit de late jaren 70. Hier is Cloud in Bart's Middagbreeze. Substitute.

Aan de tafel, eet smakelijk als je aan het eten bent. Dit is Bart's Middagbreeze, muziek voorbij de lunch en de koffie. En de koffie staat klaar en we drinken een bak koffie met je mee. En we luisteren naar muziek van Alexander O'Neill samen met Sherelle.

nummer is geschreven door een bassist van de rockband Three, namelijk Andy Fraser. Verscheen op Palmer's album Double Fun uit 1978. Dit is Robert Palmer en Every Kind of People.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je luistert. Fijn dat je normaal nog staat op de 1098 of de 1395 AM. Of op de stream live.radiosybris.nl.

praat alweer. De plaat waarover gesproken wordt hier of bij jou thuis. Ditmaal After the Love is Gone van Earth, Wind and Fire. En die verscheen in 1979 op het album I Am. En werd een van de grote ballads van de Amerikaanse band. De combinatie van de warme stem van Philip Bailey, de prachtige meerstemmige zang en de verfijnde arrangementen geeft het nummer een tijdloze, soulvolle uitstraling. De tekst gaat over een relatie waarin de liefde langzaam is verdwenen, terwijl de herinneringen en gevoelens blijven bestaan. Een

After the Love is Gone van Earth, Wind and Fire. Over naar 1993. Nog zo'n rustig nummer. Barry Manilow. And Can't Smile Without You.

Van Barry Manilow zijn we toegekomen aan het einde van dit radioprogramma. Straks na het nieuws van 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibris.nl. En je hebt nog één plaats van me te groeten en dat is er een van Enrique Iglesias uit 2019. Je hoort bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middag Breeze. Heel graag. Tot morgen zijn we er weer, net even na 12 uur. Heel

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst August Hanning opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een anti-pestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer, in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Paul's Muziekboutique.
1: Misschien heb jij jaren geleden ook wel op dat nummer gedanst van Evelyn Champagne King. Shame, dat was de titel. En ik geloof niet dat ze daarna nog veel grote opvolgers heeft gehad van deze ongetwijfeld wel hele grote hit uit de jaren 70. Welkom bij mijn muziekboutique. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur. Zoals altijd weer trouw tussen 12 en 1 op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Wat dat betreft heb ik mazzel, want de vrijdag is mijn vrije dag. Ja. Tot 2 uur ben ik bij je met de muziek die je gewend bent. Lekkere muziek dus. Zoals deze van Mark Helmond. The Stars We Are. We gaan terug naar 1988.

maakte deel uit van Softcell, Tainted Love. Maar ik moet zeggen dat ik dit ook wel erg mooi vind, hoor. Vanuit zijn solo carrière, Mark Helmond en The Stars. We are in naar de jaren 60. Mooie Motown-klassieker samen met Diana Ross en Supremes. Dit is Love Child.

0: Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen hoor, als ze dit tegen je zeggen. Maar mijn gevoel zegt van... Ze tegen jou zeggen, jij bent mijn favoriete verspilling van tijd. Ik weet niet of je daar echt blij mee moet zijn. Maar ik hoop niet dat je zo over ons denkt.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: We gaan straks een nummer toevoegen aan die mooie playlist op Spotify. Maar nu eentje draaien we die er al in staat. Peter Schaap werd geboren in 1946, is een jaar of twee geleden overleden. Hij had een paar hits. Adem met Adem, De Hoge Heren van het Dorp en Vliegen als een Vogel. En die eerste, die staat in de Galerij de Hollands Glorie.

En als je ooit nog weg zult gaan, dan zit ik diep in jou. Je kunt me niet.

Je Sebi, Les Souvenirs d'Ensemble. En eigenlijk niemand weet precies wie dat nou is, die meneer Sebi. Misschien bestaat hij überhaupt wel niet. Maar de muziek is lekker, vind ik.

Zij hem, Boni. Een nummer dat hier in Nederland niet zo erg bekend is geworden. Maar is wel een mooie, toch wel, uit de jaren 60. Supergirl. Dit was wel een grote hit. Een mooie samenwerking. Weliswaar eenmalig, maar uitermate succesvol. Elton John en Kiki Dee.

0: een mooie groot uit de jaren 70. Elton John en Kiki Dee en Don't Go Breaking My Heart. En we blijven even in de jaren 70 met het volgende.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Een nummer uit 1973 kwam niet verder dan de tipparade. Volgens mij kwamen ze uit Nijmegen, maar voor de rest is er niet zo gek veel over bekend. Zoals Sigrals. En wel een mooi nummer. Colorblind.

0: afkomstig van dat hele beroemde album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat het album uitkwam. En van dat album draaiden wij When I'm 64. Oh,
1: van der Mark. Remembering the hits of the 70s.
0: Shocking Blue, nummer waarmee ik eigenlijk kennis maakte met de band. Mijn overbuurmeisje had een simpeltje, ik mocht het af en toe lenen. Never Mary, a real road man.

gaan een nummer toevoegen. Ja, scheurt wel een beetje aan tegen het, mijn verhaal van dat toverbuurmeisje. Een nummer van Hans de Boy. Over zijn begin 2025 heeft hij laten weten dat hij stopt met zijn zangcarrière vanwege long covid. We kennen natuurlijk allemaal Annabel van hem. Al te meer. Hij houdt van alle vrouwen. We voegen het toen de Galerij der Hollands Glorie.

een track van het debuutalbum van de Eagles, Witchy Woman. Nooit een hit geweest hier in Nederland, maar blijft wel een dijk van een nummer.

0: We zaten in het jaar 1965 met een...
1: Dit was een one-hit wonder. Een one-hit wonder.
0: Joel Eikens en de Birds en de Bees. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze dinsdagaflevering van Mijn Muziekboutique. Zometeen veel plezier met Leo Schipper. En ik laat je alleen met Barry Ryan en Kitje. Wat mij betreft een hele fijne dinsdag. En morgen na het programma van Bart de Zwart ben ik er weer. Tot dan!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in het land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer, in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: voetbalpleister.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: De Radio Cypris t-shirts.
5: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
4: En er zijn ook Cypris mokken en stickers te koop.
5: Ga dus snel kijken en bestel.
4: Kijk op radiocypris.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Cypris.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

wel een klein beetje naar op zoek gaan. Dat doe ik naar Dancing in the Sheets, inderdaad. In plaats van Dancing in the Streets. Want dat was namelijk een stukje muziek. Afkomstig van de band Jalmar. En dat staat dus in de film. Goed. Lukt ik luisteren natuurlijk. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur met 2 om 2. Paul van der Mark, even bedanken voor zijn muziekboutique. En we gaan even genieten echt van een nummer wat ik een beetje op mijn topband nummer 1 heb staan. Het is namelijk afkomstig van de band The en het nummer Uncertain Smile. Misschien is het nummer niet zo heel bijzonder, maar wel de pianosolo die erin zit.

En ik heb het hier van een wat krakerige LP afgehaald. En daarop staat vermeld dat het gecomponeerd is door Jozef Kusters en Herman RB. En de productie van Bert Ruiter, opgenomen in de Bullet Sound Studio

liedjes. En waarom? Met name om die natuurlijk mooie pianosolo die hier op het einde in zit. Het maakt er wel voor dat die single ongeveer bijna 7 minuten duurt. Maar ja, ach ja. Zo nu, dan mag je wel een keer een lang plaatje draaien, toch? Radio Cyprus, luister altijd naar. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je tot aan 4 uur. 2 om 2 draaien ze natuurlijk. En zoals je hoort, ze komen lekker allemaal van de vinylplaatjes af. Zoals deze van de Style Counselor. The Ever Changing Moods.

gingen naar het jaar 1967. En dat met natuurlijk Manfred Mann's en The Mighty Queen. En dat gaat dan over Queen the Eskimo. Nou ja, het is eigenlijk een nummer wat eigenlijk oorspronkelijk geschreven is door Bob Dylan. En dat gaat dan eigenlijk een beetje over... Ja, en volgens mij een Eskimo die in een keer verscheen op een scheepswerf met arbeiders, zo staat hier omschreven. En zijn komst zorgde voor opschudding. En het gerucht gaat dat het nummer een verwijzing is naar acteur Anthony Quinn. Die een Eskimo genaamd Inuk speelde in een film The Savage Innocence. En Nicolas Ray, inderdaad. Moeilijk verhaal, inderdaad. Ik heb de film nooit gezien, dus ik kan er verder niet zo heel veel over vertellen. Maar goed, een beetje disco muziek van Marcia Raven. En daarbij pakken we de klok er maar even bij de Big Band natuurlijk in Londen, Engeland. En de nummer is genaamd Catch Me.

band, de nummer is uitgebracht door een band genaamd Classic Four. En deze Classic Four, dat is eigenlijk een Amerikaanse rockband. En die werkte dit keer dus samen met Dennis Jost. En die maakte dus het nummer Traces. En ja, dat wordt dan gelijk een heel mooi easy listening nummer. Kom in ieder geval in die tijd in 1968 en 69 op nummer 2 uit in de easy listening charts. En blijkbaar bestond dat vroeger inderdaad. Geldt in ieder geval van een LP af. Waarop ook nog vermeld staat dat deze op een 8-track stereo cartridge te ontvangen is. Of te verkrijgen is. Dat is wel een beetje bijzonder, denk ik. Ik denk dat de meeste mensen al niet eens meer weten wat het is. Maar goed. Door met die Depeche Mode. People are. People are.

0: Wij bewijzen dat de AM...
1: Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft.
2: No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, vuélate pa' allá. No me moleste mosquito.

even naar het jaar 1973 met Perrette en El Mosquito. En hij was misschien een klein beetje een opvolger van natuurlijk van zijn grote hit uit het jaar 1971 genaamd Borrequito. Goed iets anders, 1970, Neil Diamond en zijn versie van He Ain't Heavy, He's My Brother.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

even naar het jaar 1968. En dan met The Cream en Anyone for Tennis. En dat is een nummer wat geschreven is door Eric Clapton. En dat voor een film The Savage Seven, zoals het nummer inderdaad genaamd. Goed, het is ondertussen 3:15 geweest. Tijd voor Nederlandstalige muziek. Hier is Vulcano. 1.

vorige week draaide ik al de uitvoering van die Electric Light Orchestra van de Rollover Beethoven. En gaf toen al aan van, ja, voor mij is die versie van Chuck Berry. En inderdaad, ik vond hem hier nog even te zeggen tussen de platen. Rollover Beethoven dus van Chuck Berry. Goed, ga door met de drums. Inderdaad, move!

En de muziek van Bob Dylan is toch al een klein beetje in de aandacht vandaag. Want ook dit nummer komt uit zijn hand. Afkomst van Cher en All I Really Want To Do. En dat afkomst uit het jaar 1965. Ik zie het is bijna 3 uur. Ik heb er 1 plaatje voor je totdat het 3 uur is van Daisy Lee. En die is genaamd Selena. Wauw, wauw. Tot zo.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over 2 weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegd de verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
7: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: bijzonder plaatje eigenlijk wel om zo mee te beginnen. Thomas Dolby. Eigenlijk is dat de bijnaam van Thomas Morgan Robertson. En de naam Dolby die kreeg hij eigenlijk van zijn vrienden omdat hij altijd met cassettebandjes aan het knoeien was. En daar staat natuurlijk het Dolby ruisonderdrukkingssysteem op. En vandaar dus eigenlijk dat hij Thomas Dolby is gaan heten. Askei mezelf uit 1984. En ik lees hier dat hij later was doorgegaan met het maken van meer moderne muziek. Maar dit was toch een beetje nog zwoelen en zwijmelen. Maar in ieder geval leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben nog bij je tot aan 4 uur. 2 om 2, zo heb ik het programma genoemd. En dat betekent dat ik de plaatjes 2 om 2 aan je voorbij laat komen. En die plaatjes die komen gewoon uit de jaren 60, 70 en 80. En natuurlijk ook nog van vinyl.
1: Dit is Leo Schipper. 2 om 2.
0: En het volgende plaatje, dat is eigenlijk afkomstig van een bandje met de naam Laidback. Het één keer een hit gehad, best wel een aardige met Sunshine Reggae. Maar toen moest er wat anders komen en dat werd dit High Society Girl.

0: En dan natuurlijk wat we kennen van The Beatles. Maar dit keer vertolkt door een band die noemt zich Randy California. En dat is eigenlijk gewoon een hardcore band. En die maakte dus dit nummer ervan in het jaar 1966. Zijn we klaar, heren?
1: Dank u.

was dus even een stukje gezongen door John Sebastian. En dat was eigenlijk de zanger van Love and Spoonful. En hij zong dus in 1976 het nummer Welcome Back. En dat was eigenlijk een teamsong, oftewel een themasong natuurlijk, van een serie die genaamd was Welcome Back, Mr. Cotter. Volgens mij hebben we die ook nog gezien hier op de Nederlandse televisie. Volgende singeltje is wel een beetje een apart. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moet. Het is namelijk afkomstig van Joe Jackson en is genaamd Cosmopolitan.

als je dan dit soort plaatjes draait, dan komen allerlei jeugdherinneringen weer boven. Zoals de plaatjes die je dan draaide, die van je ouders waren. En dat op je eerste speelgoed pick-upje afkomstig van de Moody Blues. Inderdaad, Go Now! Een plaatje afkomstig uit het jaar 1964. En je luistert ook aan Radio Cyprus. Natuurlijk omdat er allerlei bijzondere werkjes voorbij komen. En dit is er zeker wel eentje van de Norman Hayes Band. Daffodil uit 1970.

Een plaatje afkomstig uit het jaar 1969. En dat van een groep die genaamd is Aqua Viva Poetes de Andaluces. En ja, ik lees hier dan nog wel dat het nummer dan in ieder geval verteld wordt door José Antonio Muñoz. En dat het een compositie was van Rafael Alberti. Moet maar denk ik niet te veel naar de tekst luisteren, want die is misschien niet zo heel erg mooi. Maar goed, iets anders. En zo is de plaat genaamd van Bill Haley.

0: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
0: Stuur het naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

terug naar het jaar 1965 en dat met The Animals. We've gotta get out of this place. Een nummer wat geschreven is door Babyman en Cynthia Well. Wat natuurlijk in Engeland heel erg populair werd, maar zeker ook bij de Amerikanen. Met name die bij degenen die in Vietnam zaten. Want blijkbaar zat er een lekker opbeurend feestje in, zou ik maar even zeggen. You know it too. Goed, voor de volgende gaan we weer eventjes naar de jaren 80 gaan we doen samen met de Funboy 3 en de Tunnel.

De avond wordt al guur, mijn hart is als een steen. De stad staat om me heen en wacht, dit is het uur. Een voetstap op de gracht, een schaduw, een gezicht. Ik doe mijn ogen dicht, ik weet waarop ik wacht. O, laat hij verder gaan, een mensenhart is zwak.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, Milord. Kom, zing maar.

dit was dus Milord. En dat in de uitvoering van Connie Brokken uit het jaar 1960. En Milord eigenlijk een lied geschreven als Ombre de la Rue. En in 1959 al uitgevoerd door George Moustaki en Margarete Monod. Eigenlijk is het meest bekend geworden natuurlijk in de uitvoering van Edith Piaf natuurlijk. Het is gewoon een heel mooi nummer. En we blijven nog een beetje in de oudheid. Waarom ook niet? Want voor de volgende schuiven we maar een paar jaartjes op naar het jaar 1962 met Jimmy Clanton. Dat is volgens mij wel een soort eendagsvlieg, maar wel een hele grote. Venus in Blue Jeans.

waren in ieder geval wel zo'n beetje drie plaatjes uit de jaren 60 afkomstig. Dus het is toch natuurlijk nog even tijd voor wat anders. En ik heb nog even een plaat gevonden uit het jaar 1977 van Andy Kip. Die genaamd is Love is Thicker Than Water.

dat plaatje eigenlijk gewoon maar verder en verder van Andy Kim. Love is thicker than water. En dan kijk ik naar de klok en dan zie ik toch ook wel dat het bijna 4 uur is. En dat betekent dat ik afscheid voor je mag gaan nemen. Want zo direct is de beurt aan Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. En die laat natuurlijk zeker wel wat meer modernere muziek. Dus wees maar niet bang, blijf lekker luisteren naar Radio Seabreeze. Ik ga eruit met een stukje muziek wat gemaakt is door Mike Oldfield, maar gecomponeerd is door de band ABBA. En dat is de cijfervertolking van het nummer Arrival. Wat mij betreft, tot de volgende week.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen, ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het waren er 5. Meer kon er niet op. In 1985. Het waren sterren. 5 sterren. 5 star en all fall down.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve Lloyd van Hoijten.

0: zomaar maar gebeuren. Je verliest je jeugd en je verliest ook nog Tony. No, dat was wel een heel dik hoor. Nee,
1: een grote zomerhit.
0: Zo, het was Barry Manilow en zijn wereldhit genaamd Copacabana. Terug op de radio, waar de plaat nog steeds thuis wordt. Zoals zoveel lekkere muzikale hoogstandjes. Welkom dat je er weer bij bent. Lekker blijven luisteren. Hele dag, 24 uur per dag. En op dit moment ben je getuige van de Middle of the Road Show.

tijd is Billy Ocean bespaard gebleven. Originele singleuitvoering van A Love Really Hurt Without You. Het was 1975. Al lekker gisteren. Lekker terug in de verleden tijd, de voltooid verleden tijd. De tijd is wel voltooid, maar gelukkig de platen zijn gebleven. Zometeen een fijne wacht in de keuken van de ene. Allereerst weg.

0: Dreamers. Hey, van opvolgers van Don't Give Up On Us, onder andere, hè, had er een paar. Lekker om terug te blikken in die goede oude tijd. Zei mijn grootvader altijd. Die van jou ook toevallig?
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Je bent blond en je wil dat. Nou, David Sol was inderdaad blond, maar deze dame ook. De Nederlandse Agneta, niet verder vertellen, hier is Bonnie. Haha, ja hoor.
2: Dit is de middel op de

0: dingen met, weet je nog, clip. Leuk man, leuk joh.
1: Dat was een leuk man. In de jaren 80, hè?
0: Ja, tuurlijk. Je hoorde de Land of Confusion. Welkom bij de Middle of the Road Show. Ook nog was je even getuige van het optreden van Bonnie, haar zelf. Dat zijn de fijne van achter de keuken voor Dene. Slaap mijn armen om me heen. Sla jouw arm om mij. Zit je een beetje te warm voor?

En de rest van de meidenclub. Dolly Dots en Don't Give Up. Was dat niet het eindspektakel ooit? Een van hun live optredens. Middel of de roadshow, serieuze zaak natuurlijk. Leuke hits van toen. Via lange palen en digitale kanalen. Ilo Electric Light Orchestra.

zomerse avond. Tot lekker laat in je achtertuintje. Never, never gonna give you up, dat gaat Barry White. En laten we eens even lekker heel gezellig teruggaan naar 1970.

Dag gehad. Keep on loving you. Fijne plaatjes met gaatjes. En meestal zitten die gaatjes gewoon gezellig in het midden. Dus bij deze ook. Vinyl dus. Het zwarte goud waar jij van houdt. Platen uit een rijke voltooid verleden tijd. Mooi gesproken, de knecht. Tuurlijk. Voor altijd. De eeuwige jeugd. Rod Stewart.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgde de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online.

0: garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.

0: understood.
1: Nostalgie, pure muziek. Seabreeze AM.

0: live naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren.

0: Drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
5: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Kate Bush. The Man with a Child in His Eyes. Die openen deze Rockwave, de dinsdag editie. En dan ook nog eens de vakantie Rockwave. Heerlijk.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot. Op Seabreeze 1395 AM.

Weet je nog, dat leuke videootje met die kikker en die gitaar? Roger Glover, Love Is All. En daarvoor Vaya Con Dios met Nee Nee Nana. Ja, je weet het, in de vakantie Rockwave, ook op de dinsdag, draaien we natuurlijk alle plaatjes 2 om 2 om 2 om 2. En de Nederlandstalige, die hoort daar natuurlijk ook bij. 12 minuten over 6, eet smakelijk.

als Nederlandstalige draaien we die uit de Zuiderbuur afkomstig. Raymond van het Groene Woud met Vlaanderen boven. Gevolgd door Dr. Hook en zijn Medicine Show with a little bit more.

is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Nazareth met Love Hurts. Daarvoor de Loving Awareness Band met Free Your Soul. En voor 6:30 Kayak met Ruthless Queen. Vooraf gegaan door Jethro Tull met Too Old to Rock and Roll, but Too Young to Die. Hoe mooi!

Dust in the Wind. Kansas, daarvoor Bob Dylan met Just Like a Woman. Een nummer waarvan ik denk, ha, het klinkt helemaal zoals ik zelf ook denk te denken. Ja, daar moest je even over nadenken, toch? Dit is Peter Koelewijn om een beetje wakker te worden.

Roxy Music met Love is the Drug voorafgegaan door de Nederlandstalige van 6:15 van Peter Koelewijn en zijn Rockets met die blonde seksmachine. Je weet wel, Angeline. Jawel, die weet je wel, die weet je wel. Dit heeft iedereen wel eens meegemaakt in zijn leven, denk ik, vrienden. Dit is Margriet Eshuis en House for Sale.

0: Jawel vrienden, vanuit de mobiele studio zit het er weer op voor vandaag. De dinsdageditie van de vakantie Rockwave. Daar hadden we het over. En daarom weet je ook dat we in de Rockwave, de vakantie Rockwave, altijd de plaatjes 2 om 2 om 2 draaiden. Dus we hebben zojuist geluisterd naar Margriet Eshuis met House for Sale. En daarna The Boys met Give Up Your Guns. En dat zouden we wereldwijd moeten doen. Eén minuut voor 7, zometeen het nieuws. En het weer natuurlijk, de mededelingen en dan weer heerlijke muziek op de grote 1395 AM. Ik zie je graag morgen met alweer een vakantie-rockwave. En anders donderdag met Zender in Boerigwater en vrijdag weer met een vakantie-rockwave. Wat is het toch genieten hier op Seabreeze AM. Tot morgen, dag.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte en adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen.

0: bureau wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De drie geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar drie nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Een werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
11: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: presentatie Erik Bijma.
1: Zo, over met een knaller beginnen gesproken. Dit was de band Big Mountain met een knaller van een hit, Baby, I Love Your Way. Komt van hun album Unity uit 1994, maar ze waren ook te horen in de film Reality Bites, ook uit hetzelfde jaar. Maar het origineel is van Peter Frampton uit 1975. En dan gaan we natuurlijk nog even Wim de Groot bedanken voor zijn afgelopen uur met zijn programma Rockwave. En dan pakken we de draad weer snel op en dan doen we zeker met de Duelers. Dat is een Engelse reggae ska-band die een prachtig album afgeleverd hebben, verleden jaar alweer. En dat heet Beach Life. En daar heb ik het nummer afgehaald. Sweet, sweet reggae.

om je oren, dat blijkt wel weer, want dit was UB40 natuurlijk met het nummer I Got You Babe, wat ze samen deden met Chrissy Hynde. Komt van hun album Bagger Rhythm uit 1985. Het origineel is natuurlijk van Sonny en Cher uit 1965. De volgende artiesten leren ik kennen via dit nummer, moet je eerlijk halve melden. En ze hadden toen nog alleen maar singeltjes uitgebracht. Gelukkig kwam er dit jaar een LP uit die dezelfde titel draagt als de band zelf. Dan hebben we het over Ashley LaRue Band. En het singeltje wat ik daarvoor gekozen heb heet Signs. En daarna is de beurt aan een zoontje van Bob Marley. En dan hebben we het over Ziggy Marley. En toen nog met zijn neefjes, nichtjes en zusjes en broertjes. De Melody Makers van zijn album Conscious Party uit 1988. Het bekende nummer.

0: En dan zijn we aanbeland, ja, wat bijna eigenlijk een item begint te worden in de show. En misschien moeten we dat ook maar zo introduceren. We gaan weer even terug in de tijd. En dat doen we zeker met deze twee enorme klassiekers. De eerste is Desmond Dekker met de Aces. En het nummer heet Israelites, wat uit 1968 komt. En uit 1971 komt de band Greyhound met hun versie van Black and White.
1: Radio C.

moeder van Ziggy Marley, dan hebben we het over Rita Marley. Van haar album Who Feels It, Knows It, 1981. Haar enige echte singeltje waar ze in Nederland in ieder geval mee in de top 40 terecht kwam. Genaamd One Draw. En Stick Figure, een band die ik een warm hart toedraag. Van hun album World on Fire 2019 dachten van ach, laten we een hitje van Alpha Blondies doen. Maar dan helemaal in het Engels. En dat hebben ze dus ook gedaan. Dat nummer heet Coco de Rock. En daarna een mega hit van Aswad van hun album Distant Thunder uit

Gelukkig gebeurt er in Nederland ook nog het een en ander in de reggae scene. En zelfs in de Nederlandstalige reggae scene. Neem bijvoorbeeld de band De Nachtwakers. Het is een singeltje uit 2020 en het nummer heet Neem de Tijd. En daarna is de beurt aan Peter Tosh, want hij is natuurlijk weer de toughest. Wat van zijn album afkomt, Bush Doctor uit 1978.

Zo, dan zijn we bij de laatste plaat aanbeland van deze Good Vibes. Ik hoop dat jullie er heerlijk van genoten hebben. Ik vond het al fantastisch om dit samen te stellen natuurlijk. En vergeet niet, hè, na het nieuws is er nog altijd het mooie programma van Leo van Dijk, genaamd Finalicious. En waar ga je dan mee afsluiten, Erik? Nou, dat doe ik met Alifiek, samen met Johnny Cosmic en de band Man of Forest. Die doen een cover van The Verve. The Verve had er een hit mee in 1997 en hun singeltje komt in 2020. Dan hebben we het over het alombekende nummer Bittersweet Symphony.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte en adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen.

0: Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
2: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: platen. De beste van oude en nieuwe platen. Je hoort het in Vinylicious. Vinylicious.
1: Hier is uw kale, sympathieke DJ, Leo.
2: Ja, goedenavond en welkom weer bij een nieuwe uitzending van Vinylicious. Op Radio Sibiris op deze dinsdagavond. Every Little Thing She Does Is Magic. Dat was de eerste plaat van The Police van het vierde album Ghost in the Machine. Ja, de plaat werd opgenomen op het Caribische eiland Montserrat en werd later afgewerkt in Quebec in Canada. En tijdens de opnames van deze plaat liepen de gemoederen tussen Sting, Andy Summers en Stuart Copeland erg hoog op, dat ze elk in een aparte kamer werden geplaatst om hun ding te doen. Ja, soms sloegen de stoppen gewoon door bij die gasten en liepen de ruzies hoog op, waardoor ze in 1983 besloten om ieder zijn eigen weg te gaan. En dat luidde het einde in van The Police. Welkom bij Vinylicious. Komende uur draai ik weer alles van het zwarte goud van LP, singles en een maximale track zo dadelijk, de 12-inch van vanavond. Nieuwe muziek is er ook van The Beatles en Bob Seger.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

vinyl. Beste van vinyl. Op 33 of 45 toeren. Dit is Vinylicious. Sometimes the world is a valley of

Righteous Brothers, Unchained Melody, prachtplaten. Nummer 1 was het in 1965 en in 1990 haalde het ook de nummer 1 positie in de top 40. Mede dankzij de film Ghost met Patrick Swayze en Demi Moore in de hoofdrollen. Ja, volgens mij waren het niet eens broers, de Righteous Brothers. Maar het klonk wel lekker, denk ik. William Pitt uit 87, City Lights. En daarachteraan een lekker grijs plaatje van 45 toeren. El Martino en Volare. Hey. Tijd te horen wat funk disco op jouw radio. Sea Breeze AM. Ja, schreeuw het maar uit, Chaka Khan. Met Rufus. And once you get started.

Summertime Bandits. En Endless Road uit de 80s. Ja, Alinus Hilling, frontman van de Time Bandits, heeft een nieuwe band geformeerd een tijdje terug. En ze toeren deze maand, in november ook nog, december en begin januari, met hun nieuwe band. Dus Time Bandits was Endless Road. En daarvoor nog Rufus en Chaka Khan uit de 70s, Once You Get Started. Ja, zo nieuwe dan in Vinylicious heb ik nieuwe muziek. Nou ja, nieuw, The Beatles en Bob Seger nu. Vorige week is er een jubileum-editie van Bob Seger's veelgeprezen album Face the Promise uit 2006 uitgebracht. De 20th Anniversary Expanded Edition. De plaat bevat nieuw geremasterde opnames, 4 bonus tracks en een uitgebreid boekje met songteksten en foto's. Nou, het album markeert zijn terugkeer na een onderbreking van 11 jaar. Het was een commercieel succes, behaalde platina in Amerika en bevestigde opnieuw zijn status als een van de belangrijkste artiesten in de klassieke Amerikaanse rock. Bob Seger, dit is Wait For Me.

Rond vinylisjes, lekker plaatjes draaien van 33 toeren of van 45 toeren. Singeltje van Harry Nilsson uit 1969. Everybody's Talking, ook nog Roxy Music draaide ik met Love is the Drug. En prachtig, wat hou ik van zijn muziek. Uit de nieuwe plaat van Bob Seger, Wait for Me. Nou, afgelopen vrijdag is de lang verwachte special edition heruitgave van het Beatles album Rubber Soul uitgebracht. De plaat heeft een nieuwe stereomix ondergaan van de originele 4 sporen master tapes. En is onder handen genomen door Jill Martin en Sam O'Kill. Er zijn verschillende edities verschenen uit dit album uit 1965. Voor ieder wat wil, zeg maar. 1 LP en 2 LP versie met ook nog 5 LP's en een 7-inch single erbij. Ongelooflijk. Het is uiteraard ook uitgekomen op een 4 CD-set. Plus een Blu-ray Dolby Atmos mix van het album. Nou, ik heb hier op de rechter draaitafel Rubber Soul 2026 liggen. We gaan luisteren naar Drive My Car, The Beatles 2026.

Ja, wie heeft hem niet op zijn draaitafel gehad? De plaat van Bryan Adams uit 1985, Reckless. Staat helemaal ramvol met hits. En dit staat er natuurlijk ook op Somebody. Deze maand is hij trouwens in Nederland voor een concert in de Ziggo Dome. Bryan Adams. En dan nu op prachtig blauw vinyl en op het high fashion label. De BB&Q Band, de Expanded Edition. De plaat is geremasterd door de meester himself, Ben Librand. We gaan maximaal genieten, de 12-inch lange versie van Genie. Van de BB&Q Band.

0: uit New York, de BB&Q Band. En dan staat hier voor de Brooklyn Bronze and Queens Band. Begin van de jaren 80 hadden ze één grote dikke hit met On The Beat. Dit was uit 1985. Your Wish Is My Command, Ginny.
1: Leo van Dijk draait de platen helemaal grijs. In Vinilicious.
0: We zijn aan het einde gekomen van het programma op deze dinsdagavond hier voor Radio Seabreeze. Nog eentje heb ik voor je. Dat is van de live plaat van Phil Collins. Serious Life. Do You Remember? Ik wens je een fijne avond.

0: geluisterd naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat die afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto...

0: je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk

0: Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
6: Welcome to Bob's 60 Splash,

0: Got told off last week. Yes, I did. Didn't tell you the close down theme was Ernie Ford and Raunchy, but you knew that. Yes, you did. And this one comes from Duane Eddy and Shocking, the other side of Your Baby's Gone Surfing. Yeah, there you go. In the show next week, we've got, as I said earlier, the Steam Packet album, and Harold Melvin and the Blue Notes as spotlight artists. There you go. Okay. Live from our Thames Esri studio.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat die afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank.

0: Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl. Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
0: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
3: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
4: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
5: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
4: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
5: Ga dus snel kijken en bestel.
4: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: It's nostalgia. It's the world of the 70s with Roger D's 70s Soiree.
8: This is Roger D. Welcome to my 70s Soiree. Some great album music from the 70s coming up, plus a few bits of 70s nostalgia. So stay tuned, sit back, enjoy and relax. Let's start off in the year 1972.

0: met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Volgens Rusland staat er op de Zwarte Zee bij de haven Sochi een olietanker in brand na een aanval met een zeedrone. De bemanning is gered. Eerder vandaag en ook gisteren werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. De Zwarte Zee is een belangrijke aanvoerroute voor brandstof en graan. Er moeten in Nederland de komende jaren 130.000 vrijwilligers worden opgeleid tot burgerreservisten. Die kunnen bij rampen of crisis de hulpdiensten helpen om chaos te voorkomen. Het kabinet reageerde positief op een verzoek van het CDA om dit te gaan ondersteunen. De vrijwilligers moeten worden opgeleid tot monteurs, chauffeurs en beveiligers. Hiervoor zou het kabinet oefenterreinen en leslokalen ter beschikking moeten stellen. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal €15.000 per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Coor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-coor.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen.

0: printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
2: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
3: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zon heeft zich teruggetrokken. De wereld ademt trager. In het zachte schijnsel van de late avond glijden we langzaam een andere werkelijkheid binnen. Welkom bij Dream Sessions.

0: bekende en het onbekende. Geluiden vloeien in elkaar over, als echo's van herinneringen die je nog moet maken. Vertrouw op de stroom van klanken die je draagt.
1: I can think of younger days, when living for my life was everything a man could want to do.

0: Tijd is geen lijn, maar een golvende beweging. Je drijft erop, zonder richting, zonder doel. Alleen het moment telt.
1: What have I gotta do to make you love me?

dieper en dieper zak je weg. Niet in stilte, maar in een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden, een ritme dat je hartslag volgt. Alles smelt samen. Alles is

0: toch overal. Laat je meevoeren door het ritme, verdwijn in de melodie. Er is niets anders dan dit. En dat is genoeg. Dit is Dream Sessions.
1: Dit is Dream Sessions.
0: De eerste tonen raken je zachtjes. Als een verre herinnering die nog geen naam heeft. Langzaam opent zich een poort naar een andere werkelijkheid. Laat je meevoeren. Laat je verdwalen.
1: I did

tussen licht en schaduw, tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder oevers. Geen begin en geen einde, alleen beweging.

grens tussen droom en werkelijkheid vervaagt verder. Je gedachten zweven als wolken in de nacht, gedragen door klanken die fluisteren van onontdekte werelden. Laat je meevoeren zonder verzet, zonder richting. Alleen het gevoel.

Langzaam loopt dit uur ten einde. En de stilte van de late avond neemt het weer over. De muziek heeft zijn verhaal verteld. En jij hebt de tijd genomen om gewoon hier bij ons te zijn. Dank dat je erbij was. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald en maakt het naar omstandigheden goed. De bestuurder van de auto was onder invloed en had geen rijbewijs. In Tanzania is een vliegtuig tijdens het opstijgen op een zebra gebotst. Het toestel met 30 mensen aan boord heeft daarna met een beschadigd landingsgestel een noodlanding moeten maken. Er vielen geen gewonden, maar het vliegtuig liep behoorlijke schade op. De zebra die op de landingsbaan van het Serengeti National Park liep, heeft het niet overleefd. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekende makers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
11: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. De afvoer van de Maas en de Rijn is nog altijd uitzonderlijk laag, meldt Rijkswaterstaat. Dit heeft nadelige gevolgen voor de scheepvaart, natuur en waterkwaliteit. De lage waterstanden worden veroorzaakt door de droogte en het warme weer van de laatste maanden. Naar verwachting gaat er in de herfst weer wat meer regen vallen en kan de afvoer van de rivieren licht verbeteren. Op de Zwarte Zee bij de havenstad Sochi staat een olietanker in brand na een aanval met zeedrones. De bemanning is gered. Het is vermoedelijk een tanker van de Russische schaduwvloot. Het schip was onder Liberiaanse vlag op weg naar India. Eerder deze week werden aanvallen op 2 vrachtschepen voor de Bulgaarse en 1 voor de Roemeense kust gemeld. 1 van de schepen is gezonken. Na een aanrijding tussen een ambulance en een auto in de Rotterdamse wijk Prins Alexander is een ambulancemedewerker gewond naar het ziekenhuis gebracht. De patiënt die door de ziekenwagen met sirene en zwaailicht werd vervoerd is met een andere ambulance opgehaald.

0: 20 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van De Core Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Uniek voor Nederland. Vensters op Rielke. Met muziek, dans, poëzie, theater en kunst. 4 wereldpremières op 1 avond met bekendemakers uit Noord-Nederland. Van 22 tot en met 84 jaar. 21 november in de Nieuwe Kerk Groningen. Slechts 300 tickets. Met early bird korting nu te koop. Via de site venstersoprielke.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Groot-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: De afvoer van de Maas en de Rijn is nog